0: Schauern und 14 bis 23 Grad.
1: Radio Superfly.
2: Superfly. Je luistert nu naar het super tof radiostation Superfly.
1: We love music.